0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is 1 persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, 21-leider Eerdmans opent de deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Pro-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En tot zover het nieuws. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe.
0: Wij zijn DNO.

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien, waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

zijn de headlines uit het nieuws. Na een dag van algemene beschouwing is nog steeds onduidelijk hoe de minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrum-linkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. En de Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volberda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten oevers te treden. In Olivella, bij Barcelona, hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbare vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de één na duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. En tot zover het nieuws. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe.
7: Wijnand Zwaan bij het ANWB. De ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Beverwijk-Oost en Twello 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is afgesloten. Op de A2 van Eindhoven naar Luik. Daar rijdt het langzaam over een flinke afstand tussen Borne en Maastricht. Over iets meer dan 20 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten. A15 naar Europoort. Bij de afrit Oostvoorde 6 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd. Alleen de vluchtstrook is open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
11: Wij
5: zijn DNO. Wij zijn DNO.

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien, waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

zijn de headlines uit het nieuws. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI. Bij Russische luchtaanvallen in de nacht van woensdag op donderdag raakt in Kiev magazijnen en een locatie vlakbij een benzinestation beschadigd. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijk sanctiepakket tegen Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodei oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag raakte in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volberda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. En tot zover het nieuws. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij het ADD. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ADD verkeersinformatie.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. De afgesloten rijstrook op de A15 richting de Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files, zo'n 12 kilometer. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant vanochtend. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI. Bij Russische luchtaanvallen in de nacht van woensdag op donderdag raakten in Kiev magazijnen en een locatie vlakbij een benzinestation beschadigd. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
6: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Premier Rob Jetten wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen. Dat zegt Rob Jetten vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna een uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen door boswilgen, zomereiken en berken. En tot zover het nieuws. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
7: Is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment is het druk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak loop je 15 minuten vertraging op omdat de rechterrijstrook dicht is. Er is een ongeluk gebeurd. Op de A12 richting Duitsland is het druk vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf Zevenaar kun je er 10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is.

0: extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. WRK.team.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
2: Let's do it.
3: Hey.

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien, waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Premier Rob Jette wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. En tot zover het nieuws. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
2: Let's do it.
0: Wij zijn

zijn de headlines uit het nieuws. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bloedbank Sangquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. En tot zover het nieuws. Vannacht is de kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. En tot zover het nieuws. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
0: Wij zijn DNO.